0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt per terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: scoren bij Jumbo. Kia Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. Bij het incident raakte niemand gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8.

0: KPMG.tv als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Ga
2: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
5: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Bart Meijer. Goedemorgen en een gloedje nieuwe dag. En we zijn nog steeds filevrij in de Achterhoek. Dus lekker doorrijden. Even kijken of we alles compleet hebben. Koffie, boterhammetje erbij. Ready to go.

0: Ja, dat heb ik heel erg letterlijk genomen. Gisteren de laatste die de deur dicht deed. En vanochtend de eerste die de deur weer open deed. Vanochtend hier bij Regio 8. Goedemorgen, mijn naam is Bart Meijer. De ochtendshow bij Regio 8. Met een heel mooi weekend onderweg. Ook al is het pas dinsdag, maar wel mooi om vast naar uit te kijken. Zeg even het laatste nieuws. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Er zijn wat nieuwe regeltjes opgesteld voor mensen die reizen. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Dat is een hoop geld. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
1: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Nou, de nieuwe regels die gaan volgend jaar pas in. Je moet wel even geduld hebben. Luchtvaartbedrijven die waarschuwen dat het gaat leiden tot duurdere tickets. Dus uiteindelijk komt het toch weer in je eigen portemonnee terecht. Of het vliegt je eigen portemonnee uit, laat ik het zo zeggen. Zeg eventjes checken hoe het weer is. Even de weer-app checken voordat je van huis gaat. Nou, we doen dat allemaal. Ik ook, dagelijkse kost. Maar een neerslagverwachting blijkt in delen van Gelderland niet altijd te kloppen. Wat is er nou aan de hand? Nou, een rij bomen die verstoort de weerradar van het KNMI in Herwijnen. Het resultaat is, er valt veel meer of minder regen dan wat die radar aangeeft. Een deel van onze provincie zit verscholen achter de bomen naast die radar. En het gaat dan om een strook richting het oosten tussen Arnhem en Nijmegen. Die doorloopt over Doetinchem en verder Duitsland in. En steeds verder naar het oosten, dus hier in de Achterhoek, hebben we er gewoon steeds meer last van. Dus eigenlijk wat we zien, dat klopt dus niet altijd.

Ah, romantiek uit de jaren 80. Robin Beck en For the Very First Time. Ja, gisteren heb ik nog even gebeld met Robin. Hij is van de motorzaak in Gaanderen. Het ging over een flexflitser die in Gaanderen staat. Flexflitser, dat is een flitser die dus regelmatig van plekje verandert. Dat ding heeft al bijna 14.000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Dus heel wat prentjes zijn er gemaakt voor het OM. Nou, wat heeft Robin nou gedaan? Die heeft aangekondigd dat er een flitser staat, zodat mensen in ieder geval gewaarschuwd zijn. Stuurt hij me gisteren na de uitzending nog even een appje, zeg maar. Hij zegt, de flitser is gesaboteerd. Er zitten stickers op geplakt en er is een stekkertje losgemaakt. Nou ja, gaat er niet op gokken dat hij het wel of niet doet, maar het schijnt in ieder geval gesaboteerd te zijn. Bart de Wacht, ochtendshow bij Regiewacht. Met The Weeknd. Take My Breath.

Weekend. Ja, niet dat je denkt, Bart is helemaal in de waard, is het al weekend. Nee, want deze band heet The Weekend. Take My Breath bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek, dat leidt je zometeen naar het nieuws gelezen door Michiel Zwartepoorten. Daarna Bryan Adams. Mika ga ik voor je draaien. Eerst Mark Vloer.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Buik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al.

0: ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim €65.000 opgeleverd voor de stichting Wensenambulance Oost-Nederland. 59 deelnemers liepen afgelopen weekend in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. Het opgehaalde bedrag is ruim hoger dan het streefbedrag van €50.000. De Wensenambulance gebruikt het geld om wensen van ernstig zieke en terminale patiënten mogelijk te maken. De organisatie verwacht over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give te houden. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft in 5 weken tijd bijna 13.500 snelheidsovertredingen geregistreerd. Alleen al in mei werden bijna 12.000 bestuurders geflitst. De mobiele flitser werd geplaatst om de verkeersveiligheid op de 30 kilometer weg te verbeteren. Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot lagere snelheden moet nog blijken uit de nameting. De flitser zorgde de afgelopen weken voor veel discussie onder weggebruikers. De 42-jarige vrouw uit de gemeente Aalten blijft vastzitten op verdenking van het onttrekken van meerdere kinderen aan het ouderlijk gezag. Volgens justitie nam ze herhaaldelijk kinderen mee, onder meer naar Spanje, waarna een internationale zoektocht volgde. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating af, omdat ze eerder voorwaarden zou hebben overtreden. Wel komt er een psychologisch onderzoek naar de vrouw vanwege mogelijke mentale problemen. De strafzaak wordt naar verwachting binnen 3 maanden vervolgd. De muurschildering van boerin Anna aan de Gart-Sevinkstraat in Doetinchem verdwijnt uit het straatbeeld. Het kunstwerk brokkelt af door problemen met de ondergrond en is niet meer te redden. De schildering wordt dit jaar verwijderd en krijgt later een nieuwe locatie. Op de muur van het voormalige Mogendorfpand komt een nieuw kunstwerk. Dat moet het verhaal van de Doetinchemse meubelindustrie gaan vertellen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je vindt meer online op de site en in de app van Regio 8.
9: Dankjewel Michiel, over een uurtje dan is je er weer. Nou, een blik op de weg. Het lijkt wel of het al van zomervakantie is, want er is geen enkele file te melden.

Een man met een gitaar, een spijkerbroek en een wit t-shirt. Bryan Adams. En I Need Somebody. Zometeen nieuws uit Doetinchem. Daar hebben we een muurschildering. Die is aan het afbrokkelen. Daar zometeen meer over. Ik heb ook nog eventjes de verjaardagskalender voor je. Maar eerst in de ochtendshow.

0: beetje typisch geval van een underdog gevoel. Hè? Ik wou dat ik een klein beetje groter was. Ja, dan moet ik denken aan een vriendin die tegen mij zei van... Bart, je zei altijd dat je 1,78 meter bent. Maar dat ben je volgens mij in werkelijkheid helemaal niet. Nou ja, 1,77 dan, oké. Okay. Ik heb er een centimetertje bij gesmokkeld. I wish I was a little bit taller van Skiloo bij Regio 8. Even lekker rustig de dag beginnen. Kopje koffie erbij. Boterhammetje. Ik heb vandaag wat druiven meegenomen trouwens. Schijnt gezond te zijn. Komt niet dat ze al te veel bespoten zijn met die nieuwe EU-regels. We weten allemaal niet meer wat erop zit tegenwoordig. We weten wel wat erop zit op een muur in Doetinchem. Ik heb het over een muurschildering. Die is van boerin Anna Rintjes. Je vindt het op het Mogendorfpand. En dat pandje vind je aan de Gart Sevinkstraat in Doetinchem. Nou, mensen die kennen het ongetwijfeld, die daar wonen. Het schilderij brokkelt af en heeft te maken met een slechte ondergrond. En daarom krijgt het een nieuw plekje. Op die plek komt een nieuw kunstwerk. Over dit euvel weet Isabelle Bisseling alles. Zij is de directeur van Stichting Stadsmuseum Doetinchem.
1: Dit is een meubelfabriek geweest, Mogendorf. En die is langer geweest. Dus ze heeft nog een deel van het pand aangezeten. En de muur waarop de muurschildering is gemaakt, dat was een binnenmuur. Dus het stukwerk is binnenstukwerk. En dat brokkelt af, dat kan daar niet tegen. Hij is tussendoor nog wel een keertje gefixeerd. Er is geprobeerd om hem toch nog behouden te krijgen. Maar hij bladt het helemaal af. Het ligt eigenlijk al helemaal los tegen de muur aan. Ik denk dat er een heleboel mensen erbij waren die daar goed over hebben nagedacht. Ik denk dat het stukwerk toen ook nog wel wat vaster zat. Dat het wel wat heeft gedaan met het weer. Ja, iedereen kan een fout maken, toch?
0: Dus wees dat foutjes maken is menselijk. En wil je dit hele artikel nog even rustig nalezen en nakijken? Dat kan natuurlijk op regio8.nl.

0: Het was 1985, een grote hit voor Ready for the World. Oh, Sheila. Nou, het zonnetje breekt door in de Achterhoek. Zometeen het tweede uurtje van Achterhoek wordt wakker. Deze man, ben benieuwd of je hem herkent, die wordt 90 vandaag. Hij presenteerde destijds een grote spelshow. Wie zou dat zijn?
1: Mart! Leuk, maar toch een beetje anders.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8.
10: Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
15: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
14: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Een tweetal files. De eerste staat op de A12 tussen afrit Goessen en de aansluiting met de A12. 6 minuten vertraging. En dan hebben we er nog eentje. Die staat tussen het Gelredome en Prezikhaaf. De beroemde pleirroute. 7 minuten vertraging.
3: Bart Meijer.
2: Zometeen Phil Collins, Two Hearts, Marshmallow ga ik voor je draaien. Maar eerst, I enjoy.

0: Marshmallow, lekker bij de barbecue. Dit was Where We Go. De vraag, waar gaan we naartoe? Nou, in ieder geval naar de nieuwe werkdag. De werkdag van 16 juni. Even terugblikken in het verleden. Het was in 2007 dat de Betuwroute geopend werd. De 160 kilometer lange goederenspoorweg van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland. Iets voorbij de grens met Zevenaar, hier niet zo ver vandaan. Ik ben er toen nog in 2007 overheen gevlogen met een helikopter. Kan ik me nog herinneren. Eerst en laatste keer dat ik in een helikopter heb gezeten. Volgens mij was ik groen toen ik eruit kwam. Het was in 1903, maar dan op 16 juni, dat Henry Ford in Detroit de Ford Motor Company heeft opgericht. En we hebben een paar verjaardagen. Erik de Zwart is jarig vandaag. Die viert zijn, even rekenen, zijn 71ste verjaardag volgens mij. Hij zit tegenwoordig ook op de tram, hè? Maar dat niet alleen. Hij zit ook in de politiek. Hij is aangetreden als lijstduwer voor Hart van Den Haag. En ook deze man is jarig. Hij is er nog steeds. Fred Olsten. Ja.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Goedemorgen. De man van de cavia's, hè?

Veronica van Elvis Costello krijgt net een boze Erik de Zwart aan de telefoon. Ja, ik zei hij is 71 geworden vandaag. Nou, het klopt, wat klopt in het verhaal is dat hij jarig is, maar hij is 68 jaar geworden, Erik de Zwart. Ja, Erik, sorry, daarom maar eventjes een liedje gedraaid van een radiostation waar je ooit gedraaid hebt. Lange tijd heeft hij de Nederlandse top 40 gepresenteerd. In ieder geval op de nationale popzender Radio 3 en later op Radio 538. Zijn commerciële avontuur en 6 januari 2023 presenteerde hij namens Omroep Max de top 40 hitdossier. En dat op Radio 5. Nou, bij deze even rechtgezet, Erik. Sorry hoor. Ja. De nieuwe dag is aangebroken. Met Celine Dion.

0: Maroon 5 en Love Somebody. Zometeen ABBA, Does Your Mother Know? Maar eerst naar het nieuws met Michiel Zwartepoorten.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De SPD in het Duitse Elte vraagt Berlijn kritisch te kijken naar de grenscontroles met Nederland. Volgens de partij zorgen de controles voor files en gevaarlijk sluipverkeer in de grensstreek. Ze wijzen daarbij op meerdere ongevallen, waaronder een dodelijk ongeluk in april. Ook Nederlandse gemeenten zoals Zevenaar, Montfortland en Doetinchem pleiten al langer voor beëindigen van de controles. De maatregelen werden in september 2024 ingevoerd om illegale migratie tegen te gaan. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft in 5 weken tijd bijna 13.500 snelheidsovertredingen geregistreerd. Alleen al in mei werden bijna 12.000 bestuurders geflitst. De mobiele flitser werd geplaatst om de verkeersveiligheid op de 30 kilometer weg te verbeteren. Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot lagere snelheden moet nog blijken uit de nameting. De flitser zorgde de afgelopen weken voor veel discussie onder weggebruikers. De sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim 65.000 euro opgeleverd voor de stichting Wensambulance Oost-Nederland. 59 deelnemers liepen afgelopen weekend in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. Het opgehaalde bedrag is ruim hoger dan het streefbedrag van 50.000 euro. De Wensambulance gebruikt het geld om wensen van ernstig zieke en terminale patiënten mogelijk te maken. De organisatie verwacht over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give te houden. De 42-jarige vrouw uit de gemeente Aalten blijft vastzitten op verdenking van het onttrekken van meerdere kinderen aan het ouderlijk gezag. Volgens justitie nam ze herhaaldelijk kinderen mee, onder meer naar Spanje, waarna een internationale zoektocht volgde. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating af, omdat ze eerder voorwaarden zou hebben overtreden. Wel komt er een psychologisch onderzoek naar de vrouw vanwege mogelijke mentale problemen. De strafzaak wordt naar verwachting binnen 3 maanden vervolgd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je vindt meer online op de site en in de app van Regio 8.
0: Dankjewel, Michiel. Ja, dan gaan we naar het weer. Het is de hoogste tijd voor Gerrit.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Hadi Gerrit.
10: Hadi Bart.
0: Lang niet gesproken, zou ik zeggen.
10: Nee, ben je wel thuis geweest?
0: Ja, ik zat er nog aan te denken. Ik zat

0: sla hier mijn tent op en ik blijf gewoon slapen. Maar
1: ja.
0: Nee, dat kon de kat niet waarderen. Die wilde ook graag eten hebben.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar onderweg naar deze radiostudio zat ik naar een andere zender te luisteren. Om een beetje te laten informeren. En ik hoorde dat het gewoon dit weekend 32 graden kan gaan worden. En de vraag aan jou is, Gerrit, sluit je je daarbij aan?
1: Ja, de vrijdag lijkt het 32 graden te halen. Ja, zit nog een klein addertje onder het gras, want er komen regen- en onweersbuien. En dat is een beetje afhankelijk van het tijdstip wanneer ze komen. Dat kan het ook bij 29 al ophouden, of misschien 30. Maar het wordt een vochtige dag, dus het wordt drukkend warm. En of het dan al 29 of 31 of 32 graden is, het wordt peentjes zweten.
0: Peentjes zweten, mooi woord, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Klammen achter dus.
1: Ja. Ah, nou, we hebben eerst nog natuurlijk voor de boeg. En gisteren hebben we het ook al meegemaakt. In de ochtend veel bewolking en pas in de middag de zon erbij. Dat lijkt vandaag toch wel een klein beetje herhaling van zetten. Dat ook zo zal gebeuren. En als we op de buienradar kijken, dan zien we ook nog wel een paar witte puntjes erop. Dat er hier en daar ook nog zelfs nog wel een spatje regen kan vallen. Maar ja, veel is het niet. Stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar het is vooral de bewolking van morgen. En vanmiddag dan zien we toch geleidelijk aan wat meer opklaring vanuit het westen. En dan komt de zon er steeds beter door. En net als gisteren hebben we eind van de dag de beste papieren, de meeste zon en temperaturen die dan liggen zo rond de 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Nou, vanavond dus nog een mooie zonsondergang. Het is ook, er is weinig wind, dus het is ook zeer aangenaam. En komende nacht dan zien we toch wel weer wat meer bewolking vanuit het noorden opkomen zet. In het noorden van het land valt er wat regen uit, maar hoe meer naar het zuiden, hoe minder kans op wat neerslag. Maar bij ons is het niet onmogelijk dat eind van de nacht en morgen vroeg ook een paar spat regen zal vallen. Maar ook morgen wordt het dan geleidelijk aan overal droog. En 's middags komt de zon dan steeds beter bij. En morgen is de wind matig uit het zuidwesten. En dan kunnen we de 25 graden halen. Maar vanaf donderdag dan komen de tropische dagen al in zicht. Donderdag een zonnige dag met 29 tot 30 graden. En we hadden het er net al over, vrijdag, dat wordt een zeer warme dag. Niet alleen door de zon en de hoge temperaturen van 31, 32 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid zal het ook drukkend warm aan gaan voelen. En dat resulteert in de namiddag en vooral in de avond op enkele stevige regen- en onweersbuien. Het koelt dan niet gelijk af, want we hebben ook in het weekend nog temperaturen van 30 graden of meer. En het blijft dus tropisch warm, ook in het weekend. Maar ook dan is er kans op een enkele bui met ook daarbij onweer.
0: Ja, dat schijnt er standaard een beetje bij te horen. Als het mooi weer is, dan meteen onweer.
1: Ja, nou ja, de lucht is ook vrij onstabiel en die combinatie. En het wordt natuurlijk in één keer ook gloepend warm, kun je wel stellen. Gloepend warm, maar
0: gloepend warm.
1: Heel erg warm. En dat resulteert dan in die regen- en onweersbuien. Maar er zijn ook plekken waar bijna niets zal vallen. Maar we wachten af hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, in ieder geval dus een heel mooi weekend voor de boeg, hoor ik al, Gerrit. Nou, ik zit dus even mijn agenda te checken. Ik bedoel, we willen even kijken of ik wel een paar vrije dagen heb. En ik geloof na vrijdagavond heb ik in ieder geval weekend. Dus ik ga ervan genieten.
1: Ja, dat kan heel mooi.
0: Gerrit, de dank is weer groot. Ook namens de luisteraars, dank voor het mooie weerbericht. En ik zou zeggen tot morgen.
1: Ja, goed gedaan.
0: Dan ben ik hier weer in de middag.

Ja, in mijn beste Achterhoekse vuur. Deze keer dat doet Van de Bek niet weer. Oké. Sorry jongens, dat rolde niet helemaal lekker soepel uit. Zometeen draai ik nog Madonna voor je. Simply Red heb ik voor je klaarstaan. Heerlijk zomerliedje van een Franse zanger. Die heet Shake. André van Duin heeft daar nog een keer een leuke versie van gemaakt. En ik denk dat we het ook eventjes moeten hebben over voetbal natuurlijk. Hè? Want WK houdt ons alle bezig, houdt ons nachtenlang wakker. Althans voor de echte diehards natuurlijk. Hè? Ook heel wat boze reacties vanwege de late 2-2. Daar een ludieke actie uit Overijssel.

0: De hele kant van Bananarama Love in the First Degree. Onder de bezielende leiding van Stock, Aitken en Waterman. Nou, we zitten allemaal natuurlijk in de oranje sfeer. Sommige straten zijn volledig versierd in het oranje. En dan blijf je op. Kleine oogjes in de ochtend. En dan kom je erachter dat Nederland nog steeds met een 2-2 wegkomt. Heel veel mensen balen als een stekker. Ja, na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen ook op social media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daarom bedacht iemand uit Overijssel een andere manier om de frustratie af te reageren. Wat deed hij nu? Hij zette in de bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen lekker los kunnen gaan.
1: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Ja, lekker de toetsenbord, ridders. Helemaal losgaan. Als je wat opgekropte agressie hebt. Ook na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië komen ze er te staan.

0: 67 jaartjes intussen deze Madonna. En ze heeft het voor elkaar. Hoor, 19 juli staat ze op de finale van het WK voetbal. Nou ja, niet in de, tijdens de wedstrijden, in de rust. Omdat het spektakel deels in de Verenigde Staten plaatsvindt, is het een halftime show, zoals dat heet. Net als bij de Super Bowl. En daar zal ze op te gaan treden voor een geschatte 1,5 miljard kijkers. Ze is er nog steeds, hoor, Madonna. Zeg, we zijn onderweg naar 9 uur. Het nieuws en daarna Simply Red met Stars.
1: Regio 8. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het 2-jarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de 2e verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de 2-jarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Een ijskoffie voor mevrouw.
18: Behalve...
11: proeven als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
19: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
20: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
21: HCI doet je huis goed.
22: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Goedemorgen, binnen nu en 5 minuten een uitstapje naar Colombia met Shakira. Eerst Simply Red. Dit is Stars.

Shakira, Burna Boy en Die Die. Zometeen Patty LaBelle. En Meindert komt eraan met het laatste nieuws van Achterhoeknieuws.nl, onze samenwerkingspartner. We gaan nog even naar Silvolde, daar was het een groot feest. Hebben ze beachvolleybal gedaan, was één groot succes. En handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Dat en meer in de ochtendshow.

0: Ja, met de hand op de Bijbel, hè. Swearing to God, Frankie Valli, de man van Grease. Maar nu met een ander liedje. Ik zal zweren dat het in ieder geval een heel mooi weekend gaat worden. Vanochtend nog een beetje bewolking. Lokaal valt er wat regen. Vanmiddag droog. In het westen veel zon. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. Een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Morgen ook veel wolken. De zomer komt echt heel langzaam op gang. Maar gaandeweg in de middag komt de zon er vaker bij. En morgenmiddag makkelijk 23 graden. Silvolde veranderde afgelopen zaterdag even in Silvolde aan zee. In een weiland aan de Berkeland vond de vierde editie van het Silvoldse beachvolleybaltoernooi plaats. Maar liefst 600 deelnemers strijden om de felbegeerde beker. Je hoort een trots organisator Tim Roordink.
1: Ik ben super trots. We hebben de hele week al veel regen gehad, maar vandaag zijn de weergoden ons goed gezind. Ik ben echt wel super trots. Als je om je heen kijkt, hoeveel mensen we blij kunnen maken met een potje volleybal. Ja, dat is echt top.
0: En waar mensen ook blij van worden is dat handbagage in vliegtuigen gratis wordt. En ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Het zijn nieuwe regels die zijn vastgesteld na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie.
2: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Maar ja, je moet wel eventjes geduld hebben. De regels gaan pas volgend jaar in.

Lekker hè? Mooi liedje. City to City, The Road Ahead. Het succes van deze band kwam heel onverwachts. Het was geschreven voor een autoreclame. En door de vele positieve reacties besloten de bandleden Maarten en Alexander om het uit te brengen. De single stond 4 weken bovenaan in de top 40. En het was de succesvolste single van dat jaar. Nou, de bandleden wisten niet wat er overkwam. Het werd platina en het won een Edison.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.
0: Het al in de richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De muurschildering van boerin Anna aan de Gart-Sevingstraat in Doetinchem verdwijnt uit het straatbeeld. Het kunstwerk brokkelt af door problemen met de ondergrond en is niet meer te redden. De schildering wordt dit jaar verwijderd en krijgt later een nieuwe locatie. Op de muur van het voormalige Mogendorfpand komt een nieuw kunstwerk. Dat moet het verhaal van de Doetinchemse meubelindustrie gaan vertellen. De SPD in het Duitse Elte vraagt Berlijn kritisch te kijken naar de grenscontroles met Nederland. Volgens de partij zorgen de controles voor files en gevaarlijk sluipverkeer in de grensstreek. Ze wijzen daarbij op meerdere ongevallen, waaronder een dodelijk ongeluk in april. Ook Nederlandse gemeenten zoals Zevenaar, Montferland en Doetinchem pleiten al langer voor beëindigen van de controles. De maatregelen werden in september 2024 ingevoerd om illegale migratie tegen te gaan. De 42-jarige vrouw uit de gemeente Aalten blijft vastzitten op verdenking van het onttrekken van meerdere kinderen aan het ouderlijk gezag. Volgens justitie nam ze herhaaldelijk kinderen mee, onder meer naar Spanje, waarna een internationale zoektocht volgde. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating af, omdat ze eerder voorwaarden zou hebben overtreden. Wel komt er een psychologisch onderzoek naar de vrouw vanwege mogelijke mentale problemen. De strafzaak wordt naar verwachting binnen 3 maanden vervolgd. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft in 5 weken tijd bijna 13.500 snelheidsovertredingen geregistreerd. Alleen al in mei werden bijna 12.000 bestuurders geflitst. De mobiele flitser werd geplaatst om de verkeersveiligheid op de 30 kilometer weg te verbeteren. Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot lagere snelheden moet nog blijken uit de nameting. De flitser zorgde de afgelopen weken voor veel discussie onder weggebruikers. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je vindt meer online op de site en in de app van Regio 8.
11: Dankjewel, Michiel.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanochtend hebben we eerst nog met veel bewolking te maken. Er kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag blijft het overal droog. Geleidelijk aan komt de zon er steeds beter bij. Eind van de middag hebben we een flinke zonnige periode. Temperatuur loopt dan op naar 24 graden. Vanavond en komende nacht dan koelt het af naar een graad of 16. En morgen de donderdag verloopt het droog en ook zonnig. Het wordt dan tropisch warm met 30 graden. Ook de dagen daarna halen we 30 graden of meer. Met vanaf vrijdag een kans op een regen- of onweersbui.

Gewoon gloedje nieuwe single van U2, In A Life heette deze plaat. Het was een bijzondere dag voor de Blues Brothers. Althans, vandaag in het verleden, 16 juni met al in 1980 en 16 juni 1993. Een memorabele dag voor Elton John. Daar zo meteen meer over. Ik draai nog liedjes van Bob Marley, Notorious B.I.G. Mijn dit komt eraan voor het laatste nieuws van Achterhoeknieuws.nl. En dit is een zonnig liedje van Bonnie M. Sunny.

0: En spontaan gaat het zonnetje schijnen. Bonnie M en Sunny bij Regio 8. Het is intussen 9:45 geworden. We gaan naar de redactie van Achterhoeknieuws.nl. Want daar zit Meindert Bussink. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Meadow. Hij is nog maar 31 en had dus, voor wat betreft zijn leeftijd, nog wel een aantal jaar kunnen blijven voetballen. Maar sportclub Meadow-speler Dion Boeyink die heeft besloten een punt te zetten achter zijn loopbaan, waarvan hij maar liefst 16 seizoenen in het eerste elftal van de dorpsclub speelde. Dus was zijn 328ste wedstrijd, het anderhalve week geleden met 1-0 verloren duel tegen Eriks, om een plek in de vierde klasse, zijn laatste. Dat schrijft hij correspondent Bart Kraan. Boeyink heeft namelijk veel plezier in het spelen van de wedstrijden een beetje verloren. Althans, in het spelen van duels in de vijfde klasse, het niveau waarop sportclub Meadow uitkomt. Voetbal in de vijfde klasse bestaat uit lange passes, duels en veel lopen. En dat is niet echt mijn spel, terwijl het fysieke in die klasse bepalend is. Leuk verhaal, uitgebreid verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even naar Gendringen, want 22 weken lang stapt Dorie van gisteren 1 uur per week een ander huishouden binnen om hem met boeken, spelletjes en soms liedjes de kinderen het plezier in taal te laten ontdekken. Dat doet ze als vrijwilliger van de Voorlees Express, een project dat wordt gecoördineerd vanuit de bibliotheek Poort van Gelderen. Dorie kwam enkele jaren geleden via de bibliotheek in aanraking met vrijwilligerswerk. Aanvankelijk begon ze als taalcoach voor volwassenen, maar toen de Voorlees Express in haar omgeving startte, leek het haar leuk om met de kinderen aan de slag te gaan. Inmiddels is Dorie ruim 3 jaar actief en heeft ze al zo'n 10 gezinnen begeleid. Het is superleuk, maar ook soms super moeilijk. Het laatste zit hem vooral in het feit dat ze bij gezinnen thuiskomt met ieder hun eigen gewoontes, regels en verwachtingen. Als vrijwilliger probeert ze zich daaraan aan te passen zonder zich te bemoeien met de opvoeding. Dat is soms zoeken. Mooi verhaal is te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar, blijf bij Gendringen eigenlijk, naar Forst. Want terwijl veel podia grote namen en televisie-acts binnenhalen, kiest Openluchttheater Engbergen bewust voor een andere koers. Het theater midden in het Engbergse bos wil vooral een podium bieden aan regionale artiesten en cultuurmakers. Wij hoeven hier geen Ilse de Lange of zo, zegt de voorzitter Joke Seine. Wij zijn regiogericht en willen het behouden zoals het is en het hoeft niet steeds groter. Ik sprak haar voor een uitgebreid interview met het programma van komend seizoen. Voor onze krant de Gelderse Post. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
0: Meindert, dankjewel. Jou ook een bijzonder mooie dag.

Nile Around bij Regio 8 en Taste So Good. Je ontbijt. Of misschien wel een beetje een hele vroege lunch. Dat kan natuurlijk ook. Zeg nog eventjes dit voordat ik zo meteen jou ga verlaten. En dan ga zeggen dat ik er morgenmiddag weer ben om 3 uur. Beetje lopen schuiven in de programmering. Het was op 16 juli 1980 dat de bioscoopfilm The Blues Brothers in première ging. In deze komedie slaan John Belushi en Dan Aykroyd op de vlucht voor de politie. En op een doldwaze vlucht komen zij muzikale vrienden als Ray Charles, Aretha Franklin en James Brown tegen. Zometeen draai ik de Blues Brothers Everybody Needs Somebody to Love. En ik draai ook Elton John met I'm Still Standing. Wat is namelijk het linkje? Het was op 16 juli 1993 dat Elton John hals over kop Israël uitvloog. Een keer terug naar Londen vlak voordat hij een concert zou geven in Tel Aviv. Wat was nu aan de hand? Hij was geïrriteerd door een incident bij zijn hotel. Daarbij zijn fotografen, fans en lijfwachten betrokken. Elton John is boos. Nou, laat maar zeggen boost. Omdat hij bij de paspoortcontrole van de Israëlische douane geen VIP-behandeling krijgt. Ja, die Elton John, hè? We draaien hem zo meteen met I'm Still Standing.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op dealtjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op

0: Vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim 65.000 euro opgeleverd voor de stichting Wensenambulance Oost-Nederland. 59 deelnemers liepen afgelopen weekend in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. Het opgehaalde bedrag is ruim hoger dan het streefbedrag van 50.000 euro. De Wensenambulance gebruikt het geld om wensen van ernstig zieke en terminale patiënten mogelijk te maken. De organisatie verwacht over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give te houden. De 42-jarige vrouw uit de gemeente Aalten blijft vastzitten op verdenking van het onttrekken van meerdere kinderen aan het ouderlijk gezag. Volgens justitie nam ze herhaaldelijk kinderen mee, onder meer naar Spanje, waarna een internationale zoektocht volgde. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating af, omdat ze eerder voorwaarden zou hebben overtreden. Wel komt er een psychologisch onderzoek naar de vrouw vanwege mogelijke mentale problemen. De strafzaak wordt naar verwachting binnen 3 maanden vervolgd. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft in 5 weken tijd bijna 13.500 snelheidsovertredingen geregistreerd. Alleen al in mei werden bijna 12.000 bestuurders geflitst. De mobiele flitser werd geplaatst om de verkeersveiligheid op de 30 kilometer weg te verbeteren. Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot lagere snelheden moet nog blijken uit de nameting. De flitser zorgde de afgelopen weken voor veel discussie onder weggebruikers. De muurschildering van boerin Anna aan de Gart-Sevinkstraat in Doetinchem verdwijnt uit het straatbeeld. Het kunstwerk brokkelt af door problemen met de ondergrond en is niet meer te redden. De schildering wordt dit jaar verwijderd en krijgt later een nieuwe locatie. Op de muur van het voormalige Mogendorfpand komt een nieuw kunstwerk. Dat moet het verhaal van de Doetinchemse meubelindustrie gaan vertellen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je vindt meer online op de site en in de app van Regio 8.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld €642 miljoen per maand. In april was dat €293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
14: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft
1: vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
13: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
15: Ja, wo gibt's denn sowas?
14: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
15: Doppel Adler. Goed en lekker.
16: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.

0: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan.
0: Koos Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat.

0: delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
12: Oranje

0: de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
3: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwenthal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf schadeherstel Leuwenthal Ulft?
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is middag. Tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: er zin in. Buiten is het 20 graden, voelt warm aan, alleen ik zie geen zon.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Zit achter de wolken. Goed, vandaag het is een mooie dag. Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat kom je doen?
2: We gaan praten over zeeschildpadden.
0: Sorry, waar gaan we het over hebben?
2: De internationale dag van de zeeschildpad. Yes, yes.
0: Dus gaan wij het hebben over zeeschildpadden.
2: In de zee.
0: Goed, kijken of te vonden wat informatie heeft. Sky, wat doe jij hier?
3: Ja, we gaan het hebben over het WK voetbal vandaag.
0: Nou, ook leuk. En Gijs, toch leuk dat je er bent. Waar ga jij het over hebben?
3: We gaan het hebben over een muurschildering die in verval is.
0: Nou, dat zijn dan dus de drie onderwerpen van dit uur, begrijp ik.
3: Zeker.
0: Oké, gaan we even een haku doen. Zij hebben...

0: Want we zitten hier in het grensgebied. En dat betekent dat we ook gewoon voor Duitsers dus radio maken. Goedemiddag. Jetzt gehen wir zu Geis.
1: De muurschildering van boerin Anna Rijntjes op het Movendorfpand in Doetinchem is in verval. Het schilderij brokkelt af door een slechte ondergrond en krijgt daarom een nieuwe plek. Waar boerin Anna nu nog te zien is, komt een nieuw kunstwerk.
2: Precies bij de snoetje, bij de gezicht, brokkelt het helemaal af. Dus het is niet fijn om te zien.
3: De muurschildering van boerin Anna, gemaakt in 2021 door Rozart op het Mogendorfpand aan de Gart-Severingstraat in Doetinchem, is nu al in verval. Waar de meeste muurschilderingen jaren goed blijven, brokkelt boerin Anna na een paar jaar al beetje bij beetje af.
2: Dit is een meubelfabriek geweest, Mogendorf. En die is langer geweest. Dus ze heeft nog een deel van het pand aangezeten. En de muur waarop de muurschildering is gemaakt, dat was een binnenmuur. Dus het stukwerk is binnenstukwerk. En dat brokkelt af. Dat kan daar niet tegen. Hij is tussendoor nog wel een keertje gefixeerd. Er is geprobeerd om hem toch nog behouden te krijgen. Maar hij bladt het helemaal af. Het ligt eigenlijk al helemaal los tegen de muur aan. Ik denk dat er een heleboel mensen erbij waren die daar goed over hebben nagedacht. Ik denk dat het stukwerk toen ook nog wel wat vaste zat. Dat dat wel wat heeft gedaan met het weer. Ja, iedereen kan een fout maken, toch?
3: De voormalig meubelfabriek mist straks een muurschildering. Maar over een nieuwe passende invulling is al nagedacht.
2: Dit was een meubelfabriek. Dus het is heel mooi om hier iets te doen. Precies met die plek. Dus we willen hier graag het verhaal vertellen van meubelmakers. En we vragen Rozaert om boerin Anna deze schildering ergens op een andere plek terug te brengen.
3: Het kunstwerk van boerin Anna krijgt dus een nieuwe plek. En Bisselink heeft al een aantal eisen waar een toekomstige locatie aan moet voldoen.
2: In ieder geval een fijne ondergrond, zodat het lekker lang kan blijven zitten. En dat het een relevantie heeft op de plek. Ik vind het mooi dat je het verhaal ook vertelt op de plek waar het is gebeurd. Dat maakt gewoon je beleving een stukje groter. Ik denk dat we daarna op zoek moeten gaan naar welke plek in Doetinchem zou het verhaal van boerin Anna verteld moeten worden.
3: Hoewel er dus nog geen duidelijkheid is over de nieuwe locatie, is het al wel duidelijk wanneer het aanzicht van een afbrokkelende boerin Anna uit het stadsbeeld gaat verdwijnen.
2: Ik vind gewoon dit aanzicht met het kapotte gezichtje, dat is niet meer fijn. Dus we gaan dit jaar wel deze schildering er al afhalen. Dus gaat de hele stuklaag eraf. En dan gaan we kijken aan wie we de opdracht gaan geven voor de meubelmaker naar voren te laten brengen. En de agenda van Roos, die doet natuurlijk over de hele wereld, maakt zij nu schilderingen. Dat ligt een beetje aan wanneer zij boerin Anna weer kan terugbrengen.
1: Je hoorde Isabelle Bisseling van Stadsmuseum Doetinchem in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel.

0: zin, hè? Ja. Lekker. Skik, Daniel. Geweldig is hij. Lo, huus. Gaan wij gauw door, want... Dames en heren, vandaag... Ja, je hebt er waarschijnlijk niet bij stilgestaan. Het is 16 juni en Bart, een van de belangrijkste dagen van het jaar.
1: En van de oceaan, want het is vandaag de internationale dag van de zeeschildpad. Ze zijn prachtige dieren met een schild, maar door de 8 miljoen ton plastic die jaarlijks in de oceanen worden gedumpt, worden ze ernstig bedreigd. Daar mogen we best wel eens bij stilstaan. Dus ga je nou lekker naar de zee? Denk dan vooral aan die beroemde zeeschildpad.
0: Heb je wel eens schildpaddensoep gegeten toevallig?
1: Nee, ik zou dat liever niet willen.
0: Jij
2: nee,
0: als Kai?
2: Nee, ook niet.
0: Nee. Schildpaddensoep is lekker hoor, is goed eten.
2: Jij wel dan?
0: Ja, nee, het verteert wel een beetje langzaam, maar het is vandaag. Dus sta er eens bij stil. De zeeschildpad. We hebben geen zee hier, Bart, dus we zien ze weinig in de Achterhoek.
1: Nog niet, misschien ooit over een tijdje.
0: Maar ja, we denken dat...

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reis. ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Everyone from left to right.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart.

0: Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft in 5 weken tijd bijna 13.500 snelheidsovertredingen geregistreerd. Alleen al in mei werden bijna 12.000 bestuurders geflitst. De mobiele flitser werd geplaatst om de verkeersveiligheid op de 30 kilometer weg te verbeteren. Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot lagere snelheden moet nog blijken uit de nameting. De flitser zorgde de afgelopen weken voor veel discussie onder weggebruikers. De SPD in het Duitse Elte vraagt Berlijn kritisch te kijken naar de grenscontroles met Nederland. Volgens de partij zorgen de controles voor files en gevaarlijk sluipverkeer in de grensstreek. Ze wijzen daarbij op meerdere ongevallen, waaronder een dodelijk ongeluk in april. Ook Nederlandse gemeenten zoals Zevenaar, Montferland en Doetinchem pleiten al langer voor beëindigen van de controles. De maatregelen werden in september 2024 ingevoerd om illegale migratie tegen te gaan. De 42-jarige vrouw uit de gemeente Aalten blijft vastzitten op verdenking van het onttrekken van meerdere kinderen aan het ouderlijk gezag. Volgens justitie nam ze herhaaldelijk kinderen mee, onder meer naar Spanje, waarna een internationale zoektocht volgde. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating af, omdat ze eerder voorwaarden zou hebben overtreden. Wel komt er een psychologisch onderzoek naar de vrouw vanwege mogelijke mentale problemen. De strafzaak wordt naar verwachting binnen 3 maanden vervolgd. De sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim €65.000 opgeleverd voor de stichting Wensenambulance Oost-Nederland. 59 deelnemers liepen afgelopen weekend in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. Het opgehaalde bedrag is ruim hoger dan het streefbedrag van €50.000. De Wensenambulance gebruikt het geld om wensen van ernstig zieke en terminale patiënten mogelijk te maken. De organisatie verwacht over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give te houden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je vindt meer online op de site en in de app van Regio 8.
5: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
7: De stem van de jongeren.

Tsjechië koe. 3, 4 en 5 juli in het mooie Varsseveld. Geweldig festival. Alle drie de dagen is Regio 8 en Gather Grip daarbij. Maar in diezelfde week, dat weekend en de week daarna van 3 tot en met 10 juli... dan zijn de kadefeesten. Nou, dat is helemaal nieuw in Achterhoek. Helemaal nieuw. In Doetinchem gaat dat plaatsvinden. Check het maar eens even op je socials. Kadefeesten. Er is te veel eigenlijk om op te noemen. En je kunt het er dan nalezen op www.kadefeestendoetinchem.nl. Tijd voor een waar gebeurd verhaal.

0: Taylor. Taylor met een dikke bankrekening. Shift was dat. En I knew it, knew you. Gauw naar de sportredactie. Want daar zit onze sportiefste collega Sky.
1: Ja, het WK voetbal is van start gegaan. En elke dag kijken we kort terug vooruit. Jongens, kijken we kort terug en vooruit naar de wedstrijden. Jochem, Giovanni en het WK in Canada, Mexico en Amerika. Wat is jullie vannacht opgevallen?
2: Laten we beginnen met Europees kampioen Spanje. Die speelde gisteravond met 0-0 gelijk tegen debutant Caverdia. Dit betekent dat Spanje in de afgelopen 16 jaar nog steeds maar 3 WK-wedstrijden heeft gewonnen. Ook de andere wedstrijd in die groep tussen Saoedi-Arabië en Uruguay eindigde zonder winnaar. 1-1. Dan door naar onze zijdeburen, België. Dat speelde tegen het Egypte van Mohamed Salah. Ook die wedstrijd eindigde in 1-1. Ja, en dan tot slot het na 16 jaar terugkerende Nieuw-Zeeland. Dat moest op papier aan de bak tegen Iran. Maar ook die wedstrijd eindigde verrassend gelijk. 2-2. Ja, dan gaan we ook nog eventjes terug naar afgelopen zondag. Want toen speelde Curaçao tegen Duitsland. En in de studio heb ik een fan van Curaçao zitten.
3: Ja, precies. En daarvoor zijn we gewoon heel blij met de uitkomst. Het is niet de uitkomst dat we wouden. Maar we zijn blij met die 1 doelpunt dat we hebben gescoord. Want het is niet de eerste keer dat iemand verliest tegen Duitsland 7-1.
2: Nee, precies inderdaad. Dan verwijs je terug naar de wedstrijd uit 2014. Brazilië-Duitsland.
3: Ja. Dus Brazilië is ook een grote club. Dus dat ze ook verliezen tegen Duitsland is gewoon begrijpelijk.
2: En dan nog een vooruitblik voor de komende nacht. Favoriet Frankrijk speelt vanavond om 9 uur tegen Senegal. Daarna speelt het debutant Noorwegen tegen Irak. Om 3 uur begint Lionel Messi aan mogelijk zijn laatste WK tegen Algerije. En tot slot speelt Oostenrijk morgenochtend om 6 uur tegen Jordanië.
1: U hoorde Jochem en Chaneli met de WK-update.

0: Twee uur gaan hier de deuren los van het Milky Way Theater bij Werkraad, waar Get a Grip zit. Want vandaag hebben wij MDT, maatschappelijke diensttijd, met allemaal leerlingen van het Houtkamp College. Iedereen is welkom, dus hoor je dit en heb je niks te doen vanmiddag, kom even langs op de Melkweg 4A. Maar wie hebben we hier eigenlijk zitten?
1: Wij zitten hier met Emma,
2: Sophia,
3: Ella,
4: Tessa
5: en Effie.
1: Wij hebben een leuke middag voor ouderen bezorgen.
2: Op de locatie Melkweg 4A in Doetinchem. En we doen dit voor de ouderen.
6: Wauw, dat is goed bedacht, zeg. Dat lijkt me fijn. God, wat dat het er ook nog niet was, hè?
7: De tijd is van 2 tot 3:30.
8: En de datum is 16 juni.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Scoren bij Jumbo. Kia Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
8: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
10: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
11: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
14: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: even zoeken naar het goede knopje. Maar we hebben hem gevonden. Welkom terug bij de Melkweg, het programma Get a Grip. En bij ons zijn de jongeren.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Laten we bij het begin beginnen. Bart, wat is jouw nieuws dit uur?
2: We hebben een gloednieuwe Waar ben je klaar mee?
0: Ook bij onze Sky.
3: Hey, ja... Dat was die van mij.
0: Ja, nummer 5, hè? Ja, lekker. Okay. Nummer 5.
3: We hebben een bijzonder optreden van een bijzonder orkest.
0: Ja, dat hadden we net ook al. Waar ben je klaar mee? Ja, wat lekker dit allemaal. Ja, okay.

0: Over geniale mensen gesproken, dit was terecht eentje. Prince was dat, is Royal Badness. En Queen, het druipt er vanaf op de redactie. Daar zit Bart.
1: Morgen 17 juni is er een concert van het SWLO Orkest bij Amphion Muziekschool aan de Bizetlaan. SWLO staat voor Samenwerken aan Levenslang Ontwikkelen. We spreken met orkestleider Nono Poels en met violiste Denise van de Kamp. Wat is SWLO voor orkest?
2: SWLO is een orkest voor de volgende stap. Wij werken door middel van muziek aan het samenwerken levenlang ontwikkelen. Dus we leren samenwerken, luisteren naar elkaar, afstemmen met elkaar, spreken met elkaar. En dat doen we allemaal door het leren musiceren samen.
1: Hoe gaat dat precies, een instrument leren en meteen in een orkest spelen?
3: Je krijgt, als je meedoet met het orkest, mag je een instrument uitzoeken. En een voorwaarde is meestal wel van dat je nog nooit dat instrument hebt bespeeld, zeg maar. Zo ben ik zelf ook in het begin van het SWLO begonnen met de altviool. Die had ik überhaupt nog nooit aangeraakt. In het begin dan krijg je allemaal wat makkelijke partijen. En dan leer je met losse snaren spelen bijvoorbeeld.
2: Wij maken dan muziekstukken, dat heet dan arrangeren. Elke klank komt terug in dat muziekstuk. Dus als ik de eerste keer met mijn cello zit, dan staan mijn losse snaren van de cello geschreven in de muziekpartij. En het geheel wordt dan een hele mooie samenklank. En dan hebben we op 6 niveaus arrangeren wij. Dus van helemaal nieuw tot vergevorderd.
1: Kun je de luisteraar een sneak preview geven wat er op het concertprogramma staat?
2: Op het concertprogramma staat één compositie, Conquest of Paradise, vanuit het spel. Arrangeerd door één van onze deelnemers, Luc Scherion, dus dat is wel erg leuk. Er staan nog een aantal stukken op die we, zoals Bella Ciao, C'est la vie, dat soort stukken. Ook elke instrumentale groep maakt een stuk. En wij spelen bijvoorbeeld La Cucaracha samen, Cello Viool, en we hebben Charpentier. Nou, hele mooie stukken die we spelen.
1: Waar kun je kaartjes kopen?
2: We spelen 17 juni op de Bizetlaan 1 op de muziekschool Amphion. En de kaartjes zijn gratis. Dus je kunt gewoon binnen, maar je moet je wel aanmelden voor het aantal mensen wat er komt. En aanmelden doe je via de website swlo.nl of via de mail info@swlo.nl.
1: Als je ook met SWLO wilt meespelen,
2: je kan op de woensdagmiddagen komen luisteren bij ons om te kijken wat je daarvan vindt. En dan kom je met mij of met mijn collega in gesprek.
1: U hoorde Nono Poels en Denise van de Kamp in gesprek met mijn dubbelganger Bart van Get a Grip.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Kessie, kenon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers, omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie 2 personen uit Belarus gearresteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag hebben we ook velden, zonnige perioden, maar ook wat buien die ontstaan. In de loop van de middag worden de buien wat steviger. Kan er ook onweer bij voorkomen. De KNMI heeft van vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur code geel afgegeven in verband met de buien, met daarbij de kans op onweer. De temperatuur komt dus niet verder dan 17 graden. En vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het meest droog. Zijn er wat opklaringen, koelt het af naar een graad of 8. En morgen dan moeten we ook weer rekening houden met een enkele bui. De temperatuur komt dan ook niet verder dan 17 tot 18 graden. En ook donderdag hebben we dat buien die ontstaan. In de loop van de middag worden de buien wat steviger. Kan er ook onweer bij voorkomen. De KNMI heeft van vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur code geel afgegeven in verband met de buien, met daarbij de kans op onweer. De temperatuur komt dus niet verder dan 17 graden. En vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het meest droog.

0: die Alison Moyet was dat jaren 80 vorige eeuw. Hè. Goed, gauw terug naar 2026 en daar is hij, Sky.
1: Ja, het weer wordt weer beter en toch hebben mensen wat te klagen. Daarom ging Sean weer de straat op om aan de mensen te vragen... waar ben jij nou klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met dat mensen heel slecht kijken naar nucleaire energie. Want wanneer we het hebben over energie die goed is voor het milieu en gewoon veel energie krijgen, dan is nucleaire energie een van de betere opties. Maar omdat er 2 of 3 incidenten zijn geweest in de hele tijd dat we nucleaire energie gebruiken, die inderdaad een groot probleem waren, heeft iedereen er een heel slecht perspectief over. Als je het erover hebt, dan gaat iedereen denken aan wat er toen in Rusland was gebeurd.
4: Chernobyl.
3: Oh, Chernobyl, dat was hem, ja. En dat daar heel wat mensen zijn overleden.
4: Japan.
3: Ja, in Japan is er ook een incident geweest waar er een ding was opgeblazen. Alleen in Japan waren er in totaal maar 2 doden gevallen. Terwijl het echt tientallen jaren heel veel energie opleverde en heel veel mensen energie gaf. Maar met hedendaagse technologie kunnen we ook gewoon nucleaire energie of kerncentrales bouwen die een stuk veiliger zijn, die een stuk kleiner zijn, een stuk minder tijd kosten. En dat het gewoon overal een stuk veiliger is. Dus ik denk dat mensen meer moeten gaan vertrouwen op nucleaire energie, want het is gewoon een stuk veiliger dan mensen denken.
4: En mensen zijn er bang voor en ze hebben eigenlijk een beetje te weinig vertrouwen in de dingen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Best wel terecht. Dus eigenlijk denk jij dus, we moeten meer alertheid creëren en meer informatie over geven, zodat mensen een ander perspectief over krijgen. En dat is dan jouw oplossing.
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Want bijvoorbeeld bij Chernobyl, wat er toen was gebeurd, was dat de hele reden dat het explodeerde, was omdat de input en de manier van besturen ging wat fout. En dat was niet door de kerncentrale zelf, dat was door de mensen die het bestuurden dat het fout ging. Dus ik denk dat er een stuk meer awareness over moet komen en dat er gewoon meer informatie over gegeven moet worden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: ervoor gaan.
1: Ja, ik hoorde van de week.
0: Laat ons met z'n allen ervoor gaan.
1: Dat heel lang geleden had Henk Wijngaard een eigen truck, moet je voorstellen. Hij is natuurlijk de truckartiest. En als hij dan ging ergens optreden, had hij zijn eigen truck, moet je voorstellen, nou.
2: Ja, maar dat is wel heel lang geleden, Balthazar.
1: Ja, en die vrachtwagen, die podiumwagen was op sterven na dood. Tot een paar vrijwilligers het ding opgeknapt hebben. En de truck doet het weer.
2: Oh, dat is mooi nieuws om te horen.
1: Dat is heel belangrijk dus. Goed, zometeen na 2 uur dan barst de feestvreugde hier los op de Melkweg 4A. Meer als 60 leerlingen van het Houtkamp College gaan ouderen, gehandicapten, daklozen en bejaarden ontvangen om hun een gezellige middag te geven. Dat heet maatschappelijke diensttijd, MDT. Hier op de Melkweg leren wij jongeren, wat is nou jouw kwaliteit? Waar ben je goed in en hoe kan jij die inzetten voor een ander? Maatschappelijke diensttijd. Je bent van harte welkom tot 4 uur tussen 2 en 4. MDT hier op de Melkweg 4A. Voel je geroepen om even een kopje koffie te komen drinken en mee te doen. Gewoon, geheel gratis.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
5: Gewend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
4: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Cowash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De dorpendeal Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Dat schrijft 1 Achterhoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeal.
3: Pearl.nl. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Regio

0: project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeal begon eind 2023 met een duidelijk doel: Belgium ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en sociaal verbonden te houden. De dialectgroep Achterhoek en Liemers houdt de nieuwe Kotmansavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 2 juli op landgoed Kotmans bij het Schiebespad in Mestep. Met Helmink uit Aalten, Gerard Uwland uit Ratum en Ria Olijslager uit Lievelde zijn deze avond te gast. Zij dragen afwisselend proza en poëzie voor in de streektaal en dat doen ze uit eigen werk. De avond begint om 19:30 met een inloop vanaf 19:50. Het programma duurt ongeveer 21:30 en de toegang is gratis. Een jonge man is aangehouden in Doetinchem na een melding dat iemand in de Oude IJssel lag. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat de jongen naar een locatie van Iriszorg. Hij wilde echter aan bij een nabijgelegen flatgebouw en ging daar naar binnen. De politie heeft hem vervolgens in die flat aangehouden. Waarom hij in het water is beland is nog niet bekend. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
1: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's. Normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding. Waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding. Bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
0: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot. Schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
16: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
25: Oké, we gaan.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: De gemeente Oude IJsselstreek had vanmiddag bijna nieuwe hectometerpaaltjes kunnen gaan plaatsen op de N317. En waarom? Dat vertel ik je zo direct. Na Nothing But Thieves en Overcome.

De gemeente Oude IJsselstreek had bijna nieuwe hectometerpaaltjes kunnen bestellen. Ja, als je veel onderweg bent, dan herken je het zelf misschien ook wel. Dan maak je veel mee. Automobilisten die zomaar afslaan zonder kniplicht aan te doen. Vol op de rem gaan. Of al gaan remmen voordat ze überhaupt de uitvoerstrook bereiken. Nou, dat soort dingen maak je allemaal mee als je veel op de weg zit. Nou, ik reed dus een goed uur geleden zo hier richting de studio in de Achterhoek. En een bestuurder voor mij, die zat op zijn telefoon. Die had zijn telefoon recht voor zijn gezicht. Dus dat kon je gewoon zien, dat hij op zijn telefoon zat. En hij was compleet niet bezig met het autorijden. Ja, en dat bleek dus ook wel toen hij op de N317 ineens besloot gas te gaan maaien. Dus Doetinchem en Ulft is dat. En daarmee ook dus bijna een hectometerpaaltje uit de grond werkte. Dus daarom zeg ik het nog maar eens. Let op de weg als je aan het rijden bent. En leg die telefoon nou eens aan de kant, want het is levensgevaarlijk. Ja, en trouwens, nu we het toch over auto's hebben. Rijd jij een Tesla? Dan is FSD-optie misschien niet zo veilig als dat er ooit gezegd is. De heer Musk heeft namelijk gelogen. Waarover, dat vertel ik je zo.

You're Not Us, Yannick en Senex, Narcotic. Het officieel natuurlijk van Liquido. Wat ook ontzettend lekker is, nog wel eens regelmatig gedraaid wordt. Waar je lekker veel energie van krijgt. Deze remix is trouwens ook niet verkeerd. Hey, dan de vraag, is Tesla wel veilig? Nou, Tesla heeft de Nederlandse overheid mogelijk misleid met veiligheidsgegevens over zijn zelfrijdende rijhulpsysteem. Ja, volgens Reuters gebruikte Tesla cijfers die een te positief beeld zouden geven van de veiligheid van het Full Self-Driving Supervised, beter bekend in Nederland als FSD. Nou, met gegevens probeerde het bedrijf goedkeuring te krijgen om de technologie op de Europese wegen toe te laten. Nou, FSD, even voor de mensen, hè, als je geen Tesla rijdt, wat is FSD dan? Nou, de auto kan met FSD veel rijtaken overnemen, zoals denk aan het sturen, het remmen, de snelheid aanpassen, invoegen. Alles wat jij als mens doet, kan de auto doen. Alleen omdat het supervised is, ben jij als bestuurder wel verantwoordelijk en moet je dus altijd alsnog op blijven letten. Een krant lezen in die auto kan dus niet. Maar goed, de auto rijdt wel zelf. Nou, Tesla beweert dus al langer dat het systeem tot 10 keer veiliger zou zijn dan een menselijke bestuurder. Alleen veiligheidsexperts die noemen die vergelijking misleidend, omdat Tesla volgens hen geen eerlijke vergelijking maakt. Zo worden ongelukken bijvoorbeeld met Tesla's vergeleken met gegevens van die van alle Amerikaanse voertuigen, waaronder ook veel oudere auto's zonder dus al die technische snufjes. Ja, en de Nederlandse Rijksdienst, hoe denken zij er dan over? Zij gaven begin april als eerste toezichthouder binnen de Europese Unie toestemming voor het gebruik van FSD. De RDW dus, die gaf daar toestemming voor. Alleen in Nederland is het toegestaan. En zij zeggen dat die beslissingen niet worden gebaseerd op die marketingclaims van dus onder andere Tesla, maar op eigen tests, analyses en controles. Dus ja, volgens de RDW is Tesla en de FSD van Tesla veilig. Al roept dit onderzoek wel vragen op.

0: The Scared Man in the Arena. Hey, als ik André Hazes zeg, dan zeg jij natuurlijk dat is de grootste volkszanger van Nederland, die helaas niet meer onder ons is, maar geweldige hits heeft gemaakt. Nou, dit nummer die ik nu van André Hazes voor je klaar heb staan, die ik nu voor je ga draaien, dat is eigenlijk helemaal geen hit geweest. Tenminste, dat is geen hit geweest in de periode dat dit nummer uitkwam. Het nummer werd namelijk al in de jaren 80 gemaakt door Hazes. Maar pas na zijn overlijden in 2004 werd het een mega hit en kwam het op nummer 1 binden. Dat is gewoon ruim 20 jaar nadat hij dit nummer uitbracht. Zij geloofde mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: André Hazes. En zij gelooft in mij. Hey, zometeen gaan we even naar Almen. Want een supermarkt die daar misschien weg zou moeten. Of die weg bezuinigd zou worden. Weg zou gaan. Wat dan ook. Die blijft toch. Of die is in ieder geval toch in Almen. En hoe dat zit. En waarom de inwoners daar zo gigantisch blij zijn. Dat hoor je zometeen. Ook het laatste streeknieuws met Bart komt eraan. En Culture Beat onderweg. Mr. Veen komt eraan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
1: we Oranje. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoop.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Word nu abonnee. En krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiquetet en vamos naar Beterbed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De dorpendeal Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Dat schrijft 1 Achterhoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeal. Verschillende werkgroepen presenteerden daar de resultaten van de afgelopen jaren. Het project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeal begon eind 2023 met een duidelijk doel: Beltrum ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en sociaal verbonden te houden. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
8: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's, normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk, in plaats van naar hun dagbesteding.
7: De dialectgroep Achterhoek en Liemers houdt een nieuwe Kotmansavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 2 juli op landgoed Kotmans bij het Schieberspad in Miste. Met Helmink uit Aalten, Gerard Uweland uit Ratum en Ria Olijslager uit Lievelde zijn deze avond de gast. Zij dragen afwisselend proza en poëzie voor in de streektaal en dat doen ze uit eigen werk. De avond begint om 19:30 met een inloop vanaf 19:50. Het programma duurt ongeveer 21:30 en de toegang is gratis.

0: door en wilde achteraan bij een nabijgelegen flatgebouw en ging daar naar binnen. De politie heeft hem vervolgens in die flat aangehouden. Waarom hij in het water is beland is nog niet bekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Geen boodschappen meer kunnen doen. Ja, sorry, ik zat door het einde van dit nummer heen. Geen boodschappen meer kunnen doen in je eigen dorp. Nou, dat is normaal gesproken niet erg prettig. Dan moet je altijd naar andere dorpen, omliggende dorpen, om je boodschappen te gaan doen. Nou, voor de inwoners van Almen is er goed nieuws. Want toen de vorige eigenaar van de supermarkt in Almen aankondigde te willen stoppen, kwam de dorpsraad direct in actie. Zij besloten namelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. En iets dat volgens de dorpsraad essentieel is.
1: Hebben wij als dorpsraad van gezegd van ja, dat gaat ons niet gebeuren. Uiteindelijk met z'n drieën hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hoe gaan we dit regelen? En dat heeft heel veel onderzoek met zich meegebracht, hè, van wat moet er allemaal gebeuren om tot een doorstart te komen. Maar uiteindelijk staan we nu op dit punt dat dat gerealiseerd is.
2: Wordt dus gevormd door mensen van de dorpsraad en mensen uit het dorp die mede gaan meedenken over welke initiatieven willen we in deze winkel nog, ideeën, verbeteringen en weet ik wat. En daar is het stichtingsbestuur voor. En uiteindelijk de bedrijfsleiding zoals die er nu zit op de supermarkt, die zal blijven en die blijft gewoon de dagelijkse leiding van de winkel doen en uitvoering geven aan het geheel.
3: Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in de supermarkt om weer mee te doen in de maatschappij.
4: Dus mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's, het normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen en een stukje plek in de samenleving hebben, collega's hebben. In teamverband werken. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
3: De gevolgen van het verdwijnen van de winkel zouden volgens de medewerkers en dorpsraad verder reiken dan alleen de dagelijkse boodschappen.
4: Dan raken een heleboel mensen hun vaste werkplek kwijt. En hun collega's, het dorp raken de winkel kwijt. We hebben 13 jaar geen winkel gehad. En 15 jaar geleden hebben we dus weer een supermarkt gekregen. Dus nee, het zal echt een gemis zijn voor het dorp.
2: Het is een enorme sociale verbinding wat hier ontstaat. En die enorme leefbaarheid van het dorp met z'n meebrengen. Heel mooi, toen we het bekend maakten, was er een van de mensen die op de avond hier was. Die zegt, nu kan ik eindelijk op zoek naar een huis in Almen, want jullie hebben een supermarkt. En dat heeft me tot nog toe altijd tegengehouden om hier te gaan wonen.
3: De dorpsraad kijkt positief naar de toekomst van de supermarkt.
1: Als stichting staat dat als we winst maken, en dat willen we natuurlijk een beetje, maar dat gaat weer terug de winkel in voor investeringen en dergelijke.
0: Ja, het hele verhaal dat lees je nu op onze website regio8.nl. Toch mooi dat het supermarkt in Almen behouden blijft door de dorpsraad.

dit weekend niks te doen? Mooi! Zoek je nog een Vaderdag cadeau? Helemaal mooi, want dan heb ik iets voor je. Komende zondag verandert het sfeervolle openluchttheater Engbergen in een muzikaal paradijs. Iets waar jij jouw vader ontzettend mee kunt gaan verrassen. Volk, gezelligheid, live muziek komen daar samen in de Achterhoekse Volkmiddag. Ja, genieten van een mooie mix van Achterhoekse folkrock, Ierse tradities, Keltische invloeden en vooral dus heel veel gezelligheid. Middag ook vol verhalen, samenzang, energie en natuurlijk heel veel mooie muziek. Nou, wij mogen daar 2 kaarten voor weggeven. Tijdens Vaderdag kun je daarheen, tussen 2 en 5 is dat. En het enige wat je daar maar voor hoeft te doen, als je die kaarten wil winnen, is appen in het straatje van Volk. W.goedvolk. Dus W.goedvolk. Appen naar 0647470022. En wie weet ga jij met je vader lekker genieten van een muzikale middag in het Openluchttheater in Engbergen. Hartstikke leuk is dat, zou ik zeggen. Dus W.goedvolk. Appen naar 0647470022.

0: Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van 27.500 euro of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit, waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn. Het

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je weet wat je moet doen. Wie bunt goed volk? Appen naar 0647470022. En jij wint 2 kaarten voor Openluchttheater Engbergen. Een geweldige middag wordt het daar. Regio 8. Een middag vol volkmuziek. Een middag vol gezelligheid en leuke verhalen. Wil je daarbij zijn? Wie bunt goed volk? Appen

Van een duik het water in naar een duik de cel in. Het overkwam een man vanochtend. Een melding kwam binnen vanochtend bij de politie dat er een persoon te water zou zijn gegaan bij de Oude IJssel, de Braassem in Doetinchem. Dat leidde tot best wel een inzet van een flink aantal hulpdiensten. Volgens de politie ging het om een jongeman die eerder nabij de binnenstad te water was geraakt. Hij werd aangekeken door het ambulancepersoneel, maar is later dus aangehouden. Ik hoor je denken, hoe zit dat dan? Nou, dat hele verhaal lees je uiteraard op onze website regio8.nl. Nou, de persoon die in het water is geraakt, die is nagekeken door ambulancepersoneel, hoefde dus niet mee naar het ziekenhuis. En de persoon zou vervolgens naar een locatie van Iriszorg in de binnenstad gaan. Echter belde hij aan bij een flatgebouw waar hij binnen is gelaten. En de politie hield hem daar dus ook later aan. Ja, hoe dat nou precies zit, dat lees je op onze website regio8.nl. Net als een bizar verhaal over de grasmat in het Graafschapstadion. Hoe dat zit en wat daarmee gaat gebeuren, dat hoor je zo meteen binnen nu en 7 minuten.

0: Het WK-lied van 2026. Shakira en Burna Boy, Die Die. Over voetbal gesproken. De Eredivisie en Keukenkampioendivisie ligt inmiddels alweer een tijdje stil. Maar van rust is er allerminst sprake op stadion De Vijverberg in Doetinchem. Daar wordt namelijk hard gewerkt aan een splinternieuwe hybride grasmat voor de superboeren. Op 17 augustus moet hij op die nieuwe mat, dus de allereerste thuiswedstrijd van het seizoen, worden afgetrapt. En die bijzondere ontwikkeling hoor je nu.
1: We willen graag op een bepaald niveau voetballen en daar hoort ook een goede grasmat bij. Ja, dat was het afgelopen seizoen helaas niet het geval. Dus we hebben besloten eigenlijk al een hele tijd geleden van ja, we moeten hier iets mee en we gaan dit aanpakken. En dus vandaar dat we daar nu mee bezig zijn. Natuurlijk eerst het concert hier gehad. Daarna zijn we direct begonnen met het uitgraven van de sproeiers, van de beregelingsinstallatie. Daarna hebben we het gras afgeschaafd en vervolgens zijn we de eerste 25 centimeter van de grond hebben we eruit gehaald. En dat hebben we in twee fases gedaan. De bovenste laag die ligt hier op de parkeerplaats, die enorme zandbult, die gaan we hergebruiken. En het ondergedeelte daaronder, die aantallen centimeters, die tientallen centimeters, die gaat er helemaal af en die wordt vervangen.
2: De nieuwe mat bestaat niet alleen uit natuurgras. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt het stadion een hybride grasmat.
1: Dat houdt eigenlijk in dat er een kunststofvezel in gestikt wordt, als het ware. Dat zijn een aantal vezels per vierkante centimeter. En wat dat doet, dat gaat 18 centimeter de grond in, steekt 2 centimeter boven de grond uit. Dat zit gewoon tussen het natuurgras in. Maar wat het ervoor zorgt, het natuurgras gaat zich hechten aan die kunststofvezel. Waardoor je een veel stabielere mat krijgt met veel minder speelschade als het goed is.
2: Voor de eerste wedstrijd op 17 augustus tegen Jong AZ moet het veld er dan ook als een biljartlaken bij liggen.
1: We hopen dat we op tijd klaar zijn voor de tweede speelronde. De eerste speelronde spelen we uit, maar de tweede speelronde, dat is het weekend van 14 augustus volgens mij. Dan hopen we klaar te zijn.
2: Gaat dat nog spannend worden dan? Of,
1: Nou ja, het heeft er vooral mee te maken dat het gras, dat we een beetje geluk moeten hebben met het gras dat gaat groeien. En we hebben daar goede hoop op dat het gewoon goed komt hoor. Zeker.
2: De Graafschap eindigde afgelopen seizoen op de 13e plaats op een ranglijst over de veldkwaliteit van de Eerste Divisie, beoordeeld door de spelers. De vraag is dan ook welke plek ze volgend seizoen kunnen behalen.
1: En wij hopen gewoon dat we aan het eind van het seizoen kunnen zeggen, oké, we hebben dit jaar gewoon een goede, prima, stabiele mat gehad. Ook in de moeilijke wintermaanden. En dat we er alles aan hebben gedaan. En ja, welke plek daarbij hoort, dat zien we dan aan het einde van de rit. Maar we willen gewoon dat ons veld een heel stuk beter is dan dat vorig jaar.
0: Ja, en die beelden over die nieuwe mat, die zie je natuurlijk nu op onze website regio8.nl. Green, green grass nu voor je.

Hey, luister eens even. Ik heb twee kaarten voor je. Twee kaarten voor iets waar jij misschien helemaal nog niet aan hebt gedacht. Want dit weekend is het Vaderdag. 21 juni is dat. En komende zondag verandert dan ook het sfeervolle openluchttheater Engbergen in een muzikaal paradijs. Volk, gezelligheid, live muziek, alles komt daar samen. Tijdens de Achterhoek Volkmiddag. Nou, dan kun je dus genieten van Achterhoekse volkrock, van Ierse tradities, Keltische invloeden, van alles en nog wat. Een middag vol verhalen, ook vooral lekker meezingen, lekkere energie. Dus hoe leuk is het om jouw vader nou mee te nemen naar dat prachtige, die prachtige middag? En hoe kun je dat doen? Heel simpel door te zeggen wie bunt goed volk naar de studio app 06-47-47-0022. En wie weet win jij twee kaarten voor die prachtige muzikale middag in het Openluchttheater Engbergen. Wie bunt goed volk appen?

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
5: Gewen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
4: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft, laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Car Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een deel van het centrum van Didam is morgenavond afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting is nodig vanwege een demonstratie tegen de geplande asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente verwacht een grote opkomst en heeft daarom maatregelen getroffen. De belangstelling is extra groot omdat PVV-fractievoorzitter Geert Wilders een toespraak komt te houden. Het protest is georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montferland. De dialectgroep Achterhoek en Liemers houdt de nieuwe Kotmansavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 2 juli op landgoed Kotmans bij het Schieberspad in Meste. Met Helmink uit Aalten, Gerard Uweland uit Ratum en Ria Olijslager uit Lievelde zijn deze avond te gast. Zij dragen afwisselend proza en poëzie voor in de streektaal en dat doen ze uit eigen werk. De avond begint om 19:30 met een inloop vanaf 7:10. Het programma duurt ongeveer 9:30 en de toegang is gratis. Alme blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
11: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's. Normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding. Waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding. Bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
10: De dorpendeel Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Dat schrijft 1 Achthoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeel. Verschillende werkgroepen presenteerden daar de resultaten van de afgelopen jaren. Het project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeel begon eind 2023 met een duidelijk doel: Beltrum ook in de toekomst leven.
11: Maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
10: De dorpendeel Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Dat schrijft 1 Achthoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeel. Verschillende werkgroepen presenteerden daar de resultaten van de afgelopen jaren. Het project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeel begon eind 2020.

0: Hier op regio8.nl of download onze app.
1: Bart, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Inmiddels loopt het redelijk vol in Nederland. Het valt mee, het is natuurlijk vakantieperiode, dus het is redelijk rustig. Eentje gemeld hier in de Achterhoek en die staat op de A12. Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10 minuten, sterkte daar.
2: Sven Dimmendaal, regio 8.

What to Want Me. En zijn naam is... Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat hij elke keer zijn eigen naam vergeet of zo. Ik weet niet wat het is. Maar bijna bij elk nummer zingt hij zijn eigen naam. Jason Derulo was dat dus op Regio 8. De leukste uit je regio. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check dan onze website regio8.nl of download de Regio 8 app. George Michael na Coldplay en The Hardest Part.

kans dat je motoren ziet met het weer is best wel heel groot. Dus lekker weer, dan gaan de motoren weer de weg op. Maar de kans dat je in september veel motoren gaat zien, die is nog groter. Want de Grand Prix Zijspan, die in principe eerst in Heerde zou plaatsvinden, komt naar Varsseveld. Ja, motorsportvereniging Vamak in Varsseveld is zaterdag 12 en zondag 13 september de gastheer van de Grand Prix Zijspan Motocross. Ik wist niet dat het een Grand Prix was, maar dat is het dus. De wedstrijd wordt gehouden op het circuit de Vennebulten aan de Twenteroute is dat. Nou, Heerde was dus eerst de organisator van dat evenement, maar vanwege wat problemen daar hebben ze er vanaf gezien, zeg maar. En kwam Varsseveld in beeld. Nou, de laatste keer dat de Varsseveldse vereniging zo'n GP organiseerde was uit 2013. Dus dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden. En ze komen dus in september gewoon weer opnieuw naar de Achterhoek. Hoe mooi is dat, toch?

Lewis Capaldi en Stay Love. Dit is Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check onze website regio8.nl. En het laatste nieuws uit binnen- en buitenland, dat hoor je zometeen binnen nu en een paar minuten. Eerst even een beetje swingen met Elvis Presley aan het einde van je werkdag. Dit is Burning Love. Goedemiddag.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel... en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harm Tak en Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harentakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harentakke tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Nieuwe muziek heb ik zo meteen voor je. Frankie Rizzardo komt er zo meteen aan. Na Miley Cyrus. Ik kan er wel een grap over maken, maar in het Engels. Regio 8. We were good.

Dit is Regio 8. Met, ja, wat boze mensen in de Achterhoek. Laat ik het zo maar zeggen. Er zijn mensen het niet helemaal eens met de flexflitser hier in de Achterhoek. Regio 8. Ja, laat ik eerlijk zijn. Ik zou ook niet blij worden als ik geflitst zou worden. Maar goed, dan rij je zelf te hard. Zo is het ook alweer. De mobiele flitspaal, waar we het al een tijd over hebben, die in de afgelopen 5 weken ook bijna 15.000 mensen op de bon heeft geslingerd voor snelheidsovertredingen in onder andere Gaanderen, is afgeplakt. Ja, en dat heeft de politie niet zelf gedaan. Nee, iemand heeft blauwe stickers op de camera's van de flexflitser gepakt, omdat die het niet eens was met ja, die flitser, die al zoveel mensen heeft beboet. Daaronder, nou ja, misschien jij wel, of te Mabel, met bijna €800 aan boetes. Ja, hè, ik snap dat je daar niet blij van wordt. Ik snap dat je er niet vrolijk van wordt. Je kunt ook gewoon wat zachter rijden. Daar heb je er ook geen last van. Maar ja, goed. Aan de andere kant vind ik het wel weer een bizarre actie dat je dan die flitspaal gaat afplakken met stickers. Zodat je wellicht dan niet meer beboet kunt worden. Goed, je leest er alles over op Regio 8.

René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat. Nou, in ieder geval door de maag. In mijn geval. Wat heb ik een trek, zeg. Heb je nog een suggestie voor wat ik vanavond kan gaan eten? Laat het even weten. 0647470022. Het is toch elke keer weer een drama om te verzinnen wat je moet gaan eten. Wat moet je nou weer eens klaarmaken? Wat gaat er vanavond in de pan? Heb je nou suggesties voor je mede-Achterhoeker? Laat het weten. 0647470022. Bespreken we de beste suggesties zo meteen met een goed kwartier hier op Regio 8. Ook het laatste weer komt eraan. Onze eigen weerboer Gerrit Vossers hoor je zo meteen binnen nu en een paar minuten. Black Eyed Peas nu voor je. En where?

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een jonge man is aangehouden in Doetinchem na een melding dat iemand in de Oude IJssel lag. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat de jongen naar een locatie van Iriszorg. Hij wilde echter aan bij een nabijgelegen flatgebouw en ging daar naar binnen. De politie heeft hem vervolgens in die flat aangehouden. Waarom hij in het water is beland is nog niet bekend. Een deel van het centrum van Didam is morgenavond afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting is nodig vanwege een demonstratie tegen de geplande asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente verwacht een grote opkomst en heeft daarom maatregelen getroffen. De belangstelling is extra groot omdat PVV-fractievoorzitter Geert Wilders een toespraak komt houden. Het protest is georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montferland. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
13: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's, normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk, in plaats van naar hun dagbesteding.
12: De dorpendeal Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Dat schrijft 1 Achthoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeal. Verschillende werkgroepen presenteerden daar de resultaten van de afgelopen jaren. Het project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeal begon eind 2023 met een duidelijk doel: Beltrum ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en sociaal verbonden te houden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Bart, dankjewel.
15: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Ja, als ik zo vanmiddag naar de radio luister, wordt het 21 graden dit weekend met code geel, of niet, Gerrit?
16: Ja. Code geel, dat zou wel kunnen. 21 graden, dat hebben we in de ochtend al.
14: Oh, ja, wordt het zo warm komende dagen?
16: Ja, het wordt echt warm, ja. Ja, nee, dat was even niet wat goed gegaan met uploaden. Maar het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Maar het is toch wel anders dat vanmiddag in de weersverwachting zat.
14: Ja, ja, dat techniek staat voor niks. Hè. Als het werkt is het fijn en als het niet werkt dan... Dan is het niet fijn. Maar goed, wat nu in ieder geval wel werkt, is de verbinding tussen ons. En als het goed is, heb jij wel het actuele weer voor ons.
16: Ja, dat heb ik. Ik heb een groot hoofd en er zit het helemaal in. En ik moet zeggen, vandaag duurde ook nog even voordat de zon erdoor kwam. En vanmorgen, ik reed zelfs nog door een buitje heen. Plaatselijk waar het dek was nog even nat richting... Ja, Didam was dat onderweg. En ik hoorde van mevrouw dat hier in Silvolde ook nog een klein beetje regen was gevallen. Maar dat was al met al is dat niet veel geweest. En we hebben goede temperaturen op dit moment, 3, 24 graden. En de zon is erbij. En dat betekent dat vanavond ook nog een lange tijd nog wel aangenaam is. Want er is ook weinig wind, dat was er overdag ook. En vanavond dus zien we de zon ondergaan. En komende nacht, het dek was nog even nat richting Didam was dat onderweg. En ik hoorde van mevrouw dat hier in Silvolde ook nog een klein beetje regen was gevallen. Maar

0: bewolking. En dat heeft ermee te maken dat er toch nog weer een storing wat dichterbij komt. En hier vooral in het noorden van het land wat regen. Maar ik denk dat we de morgen vroeg ook nog een paar spatjes van meer krijgen. En we zitten morgen toch wel lange tijd met bewolking. Dat pas eind van de, ja, in de loop van de middag, eind van de middag, de zon wat weer erbij komt. Maar de temperatuur die zal net als vandaag ook zo rond de 3, 24 graden liggen morgen. Ja, en dan hebben we de woensdag gehad. Dan zal de donderdag komen in ieder geval. Met temperaturen die geleidelijk aan wat hoger oplopen. En dan hebben we ook een paar droge dagen voor de boeg. Vrijdag wordt de warmste dag. Dan wordt het zelfs tropisch warm. Temperaturen die er nu zijn verwacht, die zitten rond de 32, 33 graden. Dus dat is behoorlijk hoog. En het is niet alleen de temperatuur, maar de luchtvochtigheid is ook behoorlijk. En de combinatie van zal het die dag zeer onaangenaam worden met hoge luchtvochtigheid en die hoge temperaturen. En dat resulteert wel in enkele regen- en onweersbuien. Vooral eerst in het zuiden van het land. Bij ons zal dat in de avondperiode vooral zijn. En ook in de nacht naar de zaterdag dat daar nog wat buien vallen met onweer erbij. De zaterdag gaan we dan weer opnieuw beginnen met ook temperaturen die tropische waarden bereiken. Of dat helemaal 33 graden wordt, dat denk ik niet. Ik denk 30, 31 graden op de zaterdag en de zondag. Maar ook beide dagen is er nog wel kans op wat buien. En vooral zondag ook nog weer met onweer erbij. Dus voorlopig hebben we nog wel wat om naar uit te kijken. En die warmte die blijft voorlopig wel. Want als we op langere termijn kijken, dan gaat de temperatuur wel iets naar beneden. Maar het blijft toch ruim boven de 25.
1: Kijk, dat wordt lekker gunstig de komende dagen dus.
0: Ja, dat wordt zeker. Dat wordt zeker, ja.
1: Gerrit, dankjewel. Ik zal de korte broek weer gaan opzoeken, denk ik.
0: Dat doe maar.
1: Yo, fijne dag.
0: Goed gewoon.
2: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Aaron Whitcomb en Kingdom of Affair. Dit is Regio 8, de leukste uit je regio. Met zometeen nog de Two Brothers on the Fourth Floor onderweg. Ja, en dan rest mij de vraag aan jou. Op welke verdieping staan ze dan? Two Brothers on the Fourth Floor. Is dat de derde verdieping of de vierde verdieping? Laat het even weten. Kijk hoe goed jouw Engels is. Dit is dus Noah Kahan nog voor je. En Doors, goedemiddag.

Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Ja, als de twee broers op de Fourth Floor staan, welke verdieping staan ze dan eigenlijk? Ja, de derde verdieping. Fourth Floor in Amerika is natuurlijk de derde verdieping. Want we hebben in Nederland geen eerste verdieping. Dat is bij ons de begane grond. Dus ze staan op de derde verdieping. Vind ik nog hoog zat trouwens. Dit is Regio 8, de leukste uit je regio. Met zometeen na zessen extra veel muziek. Morgen vroeg ben ik er weer voor je tussen 7 en 10. In de middag de mannen van Get a Grip en 's middags Bart. Vanaf donderdag hoor je mij uiteraard tussen 3 en 6 weer. Beetje gehussel met de programmering, maar dat maakt het ook leuk, toch? Eet smakelijk als je aan het eten bent. En dit is de nieuwe Ruben Hillen.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op

0: Vind je bij Bol?
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Max de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: IJssalon Masselaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Masselaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
8: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kitty Kotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kitty Kotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kitty Kotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Oh, daar heb je Tante Lies.
6: Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.

0: giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie, waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het ritme.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA.

0: je nou wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt. Zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
9: Mm.
10: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is er toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: één jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op Preston Palace.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.